De inhoud van de Guaracha-teksten is over het algemeen zeer luchtig te noemen bij het kinderachtige af. Zoals dit verhaal over de broodbakker die langskomt. Maar ja, het gaat over de muziek. Uit 1951, Pan de Pequito.

De strakheid, de perfectie van het orkest groeit met het jaar. Een goed voorbeeld van een traditioneel stuk is wel de Non Montuno, Esso Sehincha.

Uit hetzelfde jaar, 1953, een Kwakmanchaw, waarin een adembenemende rol is weggelegd voor de nooit geëvenaarde timbalenspeler José Rosario Chávez, bijgenaamd Mantesa. Hij kwam al in 1932 bij het orkest en moest in 1956 wegens ziekte stoppen. Een excellent stuk, Que dichos es.

Nog een voorbeeld van de kwaliteiten van Mantessa. In een bolero leek zijn timbalenspel op een computergestuurde wekker. En Bienvenido Granda had de vrijheid om het ongestoord te zingen. Vandaag weet ik meer dan gisteren. Hoy se mas.

Een goed arrangeur in de persoon van Severina Ramos, Revesquito genoemd, een timbale solo door Mantessa, twee strakke trompetten die als één klinken en een pianosolo door Ninad Frias. Wat willen we nog meer? Het is 1953. Rico Cuecuenco.

Bienvenido Granda zou 217 plaatopnamen met Sonora Mantasera maken. Meer dan alle andere zangers of zangeressen. Het orkest werd, en wordt nog steeds, veelvuldig geïmiteerd, dus ook de liederen van Bienvenido Granda. U hoort nu achter elkaar een stukje bolero, Por los Caminos, gezongen door Juan Carlos Coronel, en een bijna exacte kopie van het eerste nummer uit deze uitzending, Se rompió el muñeco. Deze laatste wordt gezongen door La Chola Zenide met het orkest La Nueva Sonora. Beide geheel in stijl van Sonora Mantasera en van recente datum.

Rosendo Bienvenido Granda Aguilera werd in Cuba geboren op 30 augustus 1915. Hij zong al als achtjarige in de guaguas, de bussen van het openbaar vervoer, om een centavo bij te verdienen. We gaan hem nu horen in Chaito, die zijn hele leven bij het orkest zong. Een bolero ritmico van Cila de Amor.

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen waarom Bienvenido Granda, na 11 jaar als solist te hebben gezongen, plotseling opstapte. Na Dania Santos in 1947, Celia Cruz in 1950 en de knappe Nelson Pinedo in 1953, werd Bienvenido Granda steeds vaker naar de reservebank verwezen. Bekijk het maar, moet hij hebben gedacht. Zijn laatste platenopname met Sonora Matancera uit 1954, waarin de dubbele betekenis van het woord lengua aan de orde komt. Sujetate la lengua. De volgende maand Daniel Santos, in samenstelling van dit programma Henk Braaksma.

Hartelijk welkom bij de Concertzender, bij Acoustic Roots, waarin artiesten live optreden en hun muziek ook toelichten. Vanavond te gast en hij bewees daarmee dat hij inderdaad een meester improvisator is, want dit was natuurlijk niet gepland. Dit bent u niet gewend van Acoustic Roots, zo beginnen wij nooit, maar vanavond beginnen wij wel zo. Want wie hebben wij vanavond te gast? Daar zijn we heel trots op en dat zeg ik elke keer, realiseer ik me nu, maar we zijn ook elke keer heel trots dat onze gasten hier bij ons willen zijn. Vanavond de winnaar van de VPRO Boy Edgar Prijs, de belangrijkste prijs in Nederland op het terrein van de jazz en de geïmproviseerde muziek, violist, componist Oene van Geel. En hij zei het zelf al menigmaal, ik manifesteer mij als muzikus vooral in groepen. Ik ben niet zozeer een solomuzikus, een leider van een band. En daarom is hij ook nu niet alleen. Hij is hier met het trio The Nordanians.

Goed, hè, dat het zo aanstekelijk is dat je mee wil gaan spelen bijna. Dat je hoopte en wilde dat je mee kon spelen en mocht spelen. De Nordeniëns. Een stomende drie-eenheid uit het heetste stadsdeel. En wat komt er dan? Amsterdam-Noord. Altviolist Oene van Geel, gitarist Mark Tuinstra en tabla-snelheidskoning Niti Ranjan Biswas brengen virtuoos vuurwerk op het podium. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dat komt regelrecht van hun site. We gaan het hier allemaal beleven. Een heel uur lang in Acoustic Roots... The Nordeniëns.

0: The Nordanians. Mag ik jullie verzoeken mij aan tafel te komen zitten? Oene van Geel kreeg natuurlijk eeuwige roem met het winnen van de Boy Edgar-prijs en een geldbedrag van 12.500 euro en een plastiek van Jan Wolkers. Oene van Geel, hartelijk welkom.
1: Ja.
0: En Mark Duimstra natuurlijk ook. En Niti Ranjan Biswas natuurlijk ook. Fijn dat jullie er zijn. Wat heb je met het geld gedaan, Oene, van die prijs?
2: Ik heb er onder andere...
3: Goeie vraag.
4: Oene. Yes, Oene.
2: Ik heb er het allerbelangrijkste mee gedaan wat een altviolist kan doen. Dat is namelijk onder andere een heel leuke, een nieuw soort tweehandig drumstel van gekocht. Dat heet The Wiz Drum. Door twee Nederlandse landers bedacht. En ja, dat is ontzettend leuk.
0: Nee, dat wou je graag hebben.
2: En, ja, uiteraard dat soort dingen. Een vijfsnarige viool. Mm-hmm. Heb ik er ook van kunnen
0: Er waren komen. Geen voorwaarden aan verbonden wat je ermee moest doen.
2: Nee, zeker niet.
3: Had je het ook mogen beleggen eigenlijk? In onze hedgefondsachtig dingetje. Had je dat ook gemaakt?
2: Ja, ik had het kunnen investeren in deelgemeente Amsterdam-Noord.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En je had misschien je mede-bandleden kunnen trakteren.
2: Ja.
0: Ook niet gedaan? Niet gedaan?
2: Dat doe ik aan lopende band.
3: Dat doe ik dagelijks.
0: En met het plastiek? Wat heb je daarmee gedaan?
2: Nou, het plastiek is een wisselbeker. Hè? Dus die gaat, ik hoop eigenlijk alweer heel snel door naar de volgende. Want ik ben ondertussen wel heel nieuwsgierig wie degene van 2014 gaat worden.
0: Weten we nog niet, hè?
2: Nee.
0: Nou, dus jij bent het nog even. Jij bent de laatste winnaar van de Boy Edgar-prijs. Tenminste, de meest recente, laten we het zo zeggen. Nog een stukje uit het juryrapport. Hij onderscheidt zich met een superieure swing, een groot improvisatievermogen, een grondige kennis van de jazzgeschiedenis en een permanente nieuwsgierigheid naar andere muziekgenres, waarmee hij op atypische wijze een voorbeeld stelt binnen de crossover-wereld. Nou, dat klinkt fantastisch. Maar Mark, vertel jij nou eens waar Oene nou eigenlijk mee bezig is. Als jij dat in je eigen woorden moet zeggen.
3: Waar Oene mee bezig is? Ja, dat vraag ik mezelf soms ook heel vaak af. Waar is Oene eigenlijk niet mee bezig? Misschien is dat een betere vraag.
0: Hij is druk, hè?
3: Ja, het is een heel druk mannetje. En soms dan moet ik ook even op de rem trappen. Zeg ik van, gast, even pauze. En ja? Volgens mij, dat kan hij ook waarderen, denk ik. En,
0: ja, is dat zo, Oene?
2: Ja, natuurlijk. Daar heb je vrienden voor. Ja.
0: Maar je hebt het ook echt nodig dat iemand op de rem trapt, begrijp ik hieruit.
2: Nou, dat leer ik steeds beter zelf, maar dat is ook heel goed dat er nog vrienden zijn die ook zeggen, kom op, nou gaan we even bier drinken.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: En Niti, zeg jij dat ook wel eens tegen Oene dan? Nou, even rustig aan.
2: Weet je wie de drukste man van ons is?
0: Oh, is hij dat?
5: Nee. Nee, omdat ik ben een nieuwe vader geworden.
0: Oh.
5: Een beetje druk, maar ja, niet like Oene.
0: Nee.
5: Hij is altijd druk met andere dingen.
3: Ja, maar hoe er altijd mee bezig is gewoon het verzinnen van allerlei leuke dingen. Mm. Dat is het eigenlijk een soort, en dat is een soort continue stroom. Of ook met het schrijven van stukjes of dingetjes. Of dan heb je een ideetje en dan zeg je, nou, ik arrangeer het nog wel eventjes. En dan heb je gewoon, s'avonds heb je alweer een mail van, up, klaar. Weet je, of dan, oh, ik heb weer een nieuw stuk. Oh, ik heb nog een nieuw stukje.
0: Dus dat stroomt ook maar door bij ons.
3: Ja, het is ongelooflijk.
0: Waar haalt hij dat vandaan dan, denk jij, Mark?
3: Ik denk voor een deel wel uit zijn gezinsleven ook, waar hij volgens mij wel heel veel uit put, als ik het goed heb. Uit zijn familie ook, die ook om de hoek woont. Uit Niti en mij natuurlijk. Hè?
2: Het meest. Hè?
3: Ja, en van de divine spirit above, denk ik.
5: What are you talking about?
0: Is dat zo, Oene? Is dat een goede omschrijving van Mark?
2: Nou ja, zeker, ik laat me gewoon door van alles inspireren, maar zeker ook door mijn medemuzikanten, muziek die je overal hoort, maar ook andere kunstuitingen kunnen dat zijn, of andere dingen uit het leven. Ik bedoel, het wordt lente, ik zit heel erg te genieten van alle mooie bomen in bloei ook. En
0: dan kan dat zomaar tot wat leiden?
2: Nou, weet ik niet, in ieder geval totdat ik denk van, wat gaaf dat dat er is. En maar gewoon, hoe meer je beseft wat voor veel schoonheid er om je heen is, hoe makkelijker je er weer uit kan putten. En dat inspireert mij ook alweer tot het verzinnen van allerlei muziek. Dat vind ik gewoon heel leuk. Waar dan ook, om gewoon weer nieuwe stukjes of ideeën te bedenken.
0: En als ik jullie zo zie samenspelen, snap ik eigenlijk ook waarom jij zelden solo speelt. Want het ziet er zo aanstekelijk en zo geweldig uit hoe jullie samen muziek maken. Doe je dat liever dan alleen?
2: Ja, zeker. En dat heeft alles te maken met, nou ja, ik hou ook liever een gesprek dan dat ik een monoloog hou. En het kan heel interessant zijn om naar monologen van mensen te luisteren, maar ja, ik vind de gesprekssituatie het meest interessant. Omdat ik ook heel erg nieuwsgierig ben van, ja, waar komt de ander mee? Mm-hmm. En natuurlijk ook van, tot wat inspireert mij dat weer? Maar ook van, hé, en maar dat kaatst weer terug naar die ander. Die, ja, dat vind ik absoluut de essentie waarom ik speel, is die communicatie.
0: En vandaar dat je ook heel, je speelt in diverse gezelschappen. Dat maakt het denk ik ook wel heel druk. Maar doe je dat ook om gewoon verschillende kanten van jezelf ook te ontwikkelen? Dat je met zoveel verschillende mensen samenspeelt?
2: Ja, ik denk dat dat geldt voor ons allemaal. Kijk, je bent gewoon gretig naar verhalen en werelden van andere spelers, andere mensen. Mm-hmm. En uiteraard ook, dat werkt ook als een soort voeding voor jezelf. Daar krijg je gewoon inspiratie van en vandaar.
0: Je staat bekend als improvisator. En dat zagen we net meteen ook aan het begin. Mark, doet hij dat vaak? Dat je gewoon 3 minuten voor je een uitzending begint nog even snel iets omgooit en zegt, weet je, we doen het zo.
2: Weet je wie het omgooit? Dat was Nitty.
3: Ja, Nitty gooide in dit geval.
0: Jullie geven steeds Nitty de schuld, hè? Waarom is dat?
2: De schuld? Hij heeft een hoop goede ideeën.
3: De inspirator juist.
0: Nitty, had jij dat bedacht? Ben jij zo'n improvisator ook?
5: I think so.
0: Voor de luisteraars, niet die kijkt nu als de vermoorde onschuld. Nee, het is heel jammer dat er geen beeld is bij dit programma.
3: Ik kan hier nog wel iets op zeggen.
0: Mark is omgooid en zegt, weet je, we doen het zo.
2: Weet je wie het omgooide? Dat was Nitty.
3: Ja, Nitty gooide het in dit geval.
0: Jullie geven steeds Nitty de schuld, hè? Waarom is dat?
2: De schuld? Hij heeft een hoop goede ideeën.
3: De inspirator juist.
0: Nitty, had jij dat bedacht? Ben jij zo'n improvisator ook?
5: I think so.
0: Voor de luisteraars, niet die kijkt nu als de vermoorde onschuld. Het is heel jammer dat er geen beeld is bij dit programma.
3: Ik kan hier nog wel eens op zeggen. Mark? Met z'n drieën, weet je, als wij met z'n drieën...

0: weet je, of, veel. Of ook al heb je een heel gek, idioot idee, we doen het gewoon.
1: En sterker nog, we hebben veel meer ideeën dan dingen die we uitvoeren.
0: Ja,
1: we hebben,
0: ja,
2: ja.
0: Is gewoon geen
2: ja maar dat snap
0: voor.
2: Ik. Er zit maar 24 uur per dag in een dag, dus dat begrijp ik. Ja. Maar is er ook wel eens iemand die op de rem gaat staan dan en zegt van nou, dit idee, nou, ik dacht het niet.
0: Ik heb het nog niet meegemaakt.
1: Nee, ik bedoel, ja, de speelfilm die plannen we over een paar maanden.
0: Ja. The Nordane is the movie. Het boek was toch beter.
2: Er is veel informatie over jou te vinden, Oene. Je bent niet eenkennig. Je bent beïnvloed door jazz, Indiase muziek, kamermuziek en vrije improvisatie. Loopt dat echt allemaal altijd door elkaar bij jou?
1: Nou, de ene keer helpt het iets meer naar die kant en de andere keer iets meer naar een andere. Dus, maar in principe, inderdaad, zijn dat wel een soort, voor mij een soort pijlers. Inderdaad, de wereld van jazz en improvisatie, de wereld van de kamermuziek. Ik ben dol op Indiase muziek en allerlei andere etnische muziekstromingen. Ik mag ook wel eens op zijn tijd een fijn hip-hop plaatje draaien of wat dan ook. Dus ja, er is gewoon veel om handen in deze tijd waarin we leven. Dus het is zonde om daar oogkleppen over op te doen.
2: Zou je kunnen voorstellen dat je mij tot één soort zou beperken?
1: Oh, ik heb het zo vaak geprobeerd, maar dat werkt niet.
2: Hoe ben je in contact gekomen met de Indiase muziek?
1: Ik deed een cursus op het conservatorium van Amsterdam bij Rafael Reina, een Spaanse componist. En vrienden hadden me getipt. En die vermengt hedendaagse muziek met Zuid-Indiase muziekprincipes. En dat was al heel interessant. Maar zo'n beetje op het eind van die studie kwamen een aantal Indiase muzikanten naar Nederland. Daaronder was ook dus een goede bekende van ons, B.C. Manjunath, een ontzettend goede Zuid-Indiase percussionist. En Mysore Manjunath, een geweldige violist. En als je met dat soort mensen in aanraking komt, dan kan het bijna niet anders. In ieder geval in mijn geval, omdat je helemaal door dat vuur gepakt wordt. En ik pretendeer helemaal niet te kunnen wat zij doen, maar ik ben enorm geïnspireerd daardoor. En we zijn ook, ben ook een paar keer met andere muzikanten van hier naar India geweest en dan sta je dan min in het leven en dan ga je daar naar dansvoorstellingen. Je gaat naar traditionele muziekconcerten en je zit in de rickshaw en je voelt de vibraties van zo'n stad.
2: Is dat anders dan hier?
1: Ja en nee. Aan de ene kant natuurlijk, de hele cultuur is anders, de kleuren, de geuren en alles. Maar voor mij maakt het helemaal niet uit of ik met een Indiër te maken heb, ook die daar zijn hele leven gewoond heeft, of iemand hier. Ja, dat gaat toch op een bepaalde manier heel makkelijk.
2: En Amsterdam-Noord moet ook wel heel erg inspirerend zijn. Wil je je trio ernaar noemen? En wil je dus op je site zetten dat het heetste stadsdeel is waar het allemaal gebeurt? Ja. Dus vertel me eens even, wat gebeurt daar allemaal, Mark, in Amsterdam-Noord?
0: Het heetste stadsdeel van Amsterdam-Noord, dat stond er volgens een half jaar geleden.
3: Don't forget our accent, man.
2: Stond op jullie site.
0: Nou, stond op onze site, maar stond ook in de New York Times heeft het gestaan.
2: Ja, ook.
0: Heeft het gestaan dat, ja.
2: En de Volkskrant heeft dat weer geciteerd, dus zo wordt dat gerecycled.
0: Zo wordt het gerecycled, nee. Maar ik woon nu bijna 5 jaar in Amsterdam-Noord, denk ik. En daar heb ik ook Nitty ook onder andere leren kennen. Of ik heb Nitty ken ik eigenlijk wel een beetje uit de muziek zien en we kennen elkaar wel. Maar op een gegeven moment ontdekten we dat we een paar honderd meter bij elkaar vandaan woonden. En toen dachten we, nou laten we gaan spelen. En toen zijn we gaan spelen. En toen op een dag kwam Oene toevallig langs. En toen was het echt van, oké.
2: Oene kwam toevallig langs.
0: Nou ja, ik speelde ook alweer in andere gezelschappen met Oene. En Oene kende Nitty ook alweer. En we zeiden van, nou ja, die waaide even binnen bij mij thuis. En voor we het wisten sloeg zeg maar de vlam in de pan. En zo ontstonden de Nordanians. Kijk, dat beestje moet natuurlijk toch een naam hebben.
2: Ja, natuurlijk.
0: Dus we dachten, ja, we komen alle drie uit Amsterdam-Noord. En laten we de Nordanians noemen. Maar even los van dat, Amsterdam-Noord is echt wel een leuk stadsdeel. Helemaal omdat het nog een soort onontgonnen gebied een beetje is. Het is een beetje
2: voor de kenners.
0: Industrieel nog steeds een beetje, sommige delen. Het is ook een enorm stadsdeel natuurlijk, fysiek gezien het grootste stad. Ik ben echt een soort reclameman aan het worden voor Amsterdam-Noord. Hoor.
2: Je doet het heel goed.
0: Oké. Okay. Ja. Er wonen heel veel leuke mensen, heel veel leuke muzikanten. Je kan nog eens een experimentje aangaan, zeg maar.
1: Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kun je in Noord stemmen op de Nordanians.
0: Ja,
3: alsjeblieft.
1: En een partij ook.
2: Jullie hebben wel hele grote aspiraties, los van de muziek.
1: De landelijke politiek wachten we nog even mee. Maar.
0: Precies, ja, die gaan we ook binnenkort veroveren.
2: Nou, jullie hebben grootse plannen. Zullen we gewoon eerst nog een keer weer eens even naar jullie gaan luisteren in Acoustic Roots?
0: Goed.
2: Oké, hier zijn ze dan weer, de Nordanians. Geen zee gaat ze te hoog. The sky is the limit. U hoort het. Straks in de politiek, maar eerst nog gewoon in de muziek. Oene van Geel, Mark Tuinstra en Nitty Ranjan Biswas. De Nordanians. Ja, Frevo. Ja, Frevo.

0: al dat geïmproviseerd met zelfs glazen water die hier op tafel staan. Is toch maar even afwachten wanneer we nou kunnen applaudisseren. Oene van Geel, Mark Tuinstra en niet die Rinjan Biswas. De Nordeniërs zitten weer bij mij aan tafel. Ik zeg dat we naar de concertzender, dat u naar de concertzender luistert met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. Acoustic Roots valt onder de afdeling wereldmuziek. Oene, zou je de muziek die jullie maken ook zo omschrijven?
1: Ja, het is ook een combinatie van... van alles wat je in ieder geval kan zeggen, dat onze muziek groove, melodie, kleur en ja, het heeft raakvlakken ermee. Maar voor iemand die hardcore een idee heeft van dit is wereldmuziek, die zou zeggen van ja, maar jongens, dit is toch veel te kamermuzikaal. Hoe moet je nou op zo'n laatste nummer ja, lekker swingen? Of ik hoor niet wat de roots ervan zijn.
0: Ja, het probleem is ook een
1: de
0: beetje...
1: roots zijn wij drieën, denk ik.
2: Wat ja, is wereldmuziek?
0: Nou ja, precies. Ja. Wat is wereld... Hoe zou je dat omschrijven?
2: Ik vind het eigenlijk een beetje een rotterm.
0: Ja?
2: Ja, vind je niet?
0: Rot... Ja?
2: Nou ja, het weet je... Latin, Indiaanse muziek, Afrikaans muziek, whatever, weet je. Dat wordt allemaal onder wereldmuziek geschaard. Hetzelfde is natuurlijk met jazz. Wat is jazz en wat niet? Dat is ook zo'n ding. Maar ik vind met wereldmuziek eigenlijk nog erger. Ik vind ook dat wereldmuziek in Nederland heeft altijd een beetje zo'n bijsmaakje voor mij, weet je, van alternatieve, van die weet je, hippie-achtige mensen, weet je, met
0: die zitten er ook in.
2: Die zitten er ook in, dus ook allemaal niks mis, ook allemaal prima. Maar ik vind de term, ja, ik heb er niet zoveel mee.
0: Je weet ook niet wat je van kan verwachten eigenlijk, hè? Wereldmuziek schaart zoveel dingen onder.
2: Ja, ik zou ook niet weten hoe ik het anders zou moeten. Ja, of je moet gewoon zeggen, nou, Braziliaanse muziek of Americana of country of India's of India's muziek of whatever. Of
0: maar hoe word je dan in het buitenland aangekondigd, Oene? Maar hoe noemen ze het daar dan?
1: Music from Amsterdam Noord.
2: Ja, yeah. Het is gewoon Noord-Denian muziek.
0: Aparte stroming.
2: Ja, kijk, ik snap ook wel dat het beestje moet natuurlijk ook weer een naampje hebben. Het moet toch in een hokje passen op een andere manier, toch? Dus ik begrijp ook wel dat mensen willen omschrijven wat de muziek het is, maar...
0: Terwijl je eigenlijk vindt dat jullie niet in een hokje passen.
1: Nou, we zijn eigenlijk niet zo bezig met in welk hokje we passen. We kijken gewoon wat vinden we allemaal leuk om te doen.
2: Ja, met onze stem of met beatbox of met
1: precies,
2: ja, dat maakt allemaal niet zo uit.
0: Heeft het winnen van die prijs, Oene, het makkelijker gemaakt?
1: Nou, we konden wel een paar extra optredens daardoor doen. Gelukkig, en met name de Nordeniërs waren nog niet op allerlei jazzpodia geweest. Dus dat hielp wel, dat was wel fijn.
0: Je hebt die prijs persoonlijk gewonnen. Hoe is het voor jullie, Mark en Niti, dat daardoor misschien meer aandacht naar Oene gaat?
3: Nou, dat is very, very strange, toch?
0: Jij vindt het vreemd.
2: We zitten eigenlijk altijd huilend bij elkaar op schoot, eigenlijk elke avond.
3: I haven't seen the money yet.
2: No, me neither.
3: No party.
2: No party, nothing. Yeah. No champagne, nothing. No. Nee.
0: Kortom, het maakt jullie niks uit.
2: Nee, en ik vind het ook verdiend. Door wat ik net al zei, het is zo'n ongelooflijk actieve muzikant en goede vriend. En zo'n inspirerende figuur die zo aan de lopende band met 100.000 dingen bezig is. Op zo'n goede manier, vind ik. En op zo'n op zo'n goed niveau en zo. Dus ik vind het echt volkomen terecht.
1: Nou, ik moet zeggen, van mijn kant uit vind ik het soms, hoe goed bedoeld ook, vind ik het juist wel irritant. Als je ergens speelt en doordat... Oké, ik heb net die prijs gewonnen. En je probeert natuurlijk al als podium wat meer publiek binnen te halen. En dan mijn naam staat erop. Maar ik denk, ja, ik ben echt niet belangrijker dan de rest. En het is ook niet een strijkkwartet wat ik doe of andere groepen. Dus dan voel ik mezelf soms... Nu is dat gelukkig een beetje klaar. Maar dan voelde ik me wel ongemakkelijk mee. Omdat ik denk, ja, hoezo de focus op mij? Wat ik al zei, ik ben een bandjesman. Dus het gaat over... Die mensen, en helaas werkt het zo dat je in de maatschappij een soort van rolmodel, functie...
0: Nou, dat is toch wel bijzonder als je zegt, ik ben een beentjesman, dat jij dan die prijs persoonlijk hebt gegeven.
1: Heb ik ook niet bedacht, ja.
0: Nou, was je daar ook niet verbaasd over dan? Dat je dacht, hoe komen ze nou bij mij uit?
1: Nou, ik snap het op zich wel, dat in die zin dat ik in die bands ook altijd... bedoel, ik schrijf ook veel muziek, dus ik heb veel... In die zin dat gewoon een soort... Ja, dat gaat me helemaal redelijk makkelijk af. Dus is een mijn output wat dat betreft is nogal hoog. Dus ik kan me voorstellen dat het ook te maken kan hebben met mijn schrijfkant juist. Dus dat ook op een bepaalde manier heel duidelijk een soort... Ja, laat zien wie ik ben. Maar en dat manifesteert zich ook in al die groepen.
0: En je laat je natuurlijk niet in al die groepen daarop voorstaan. Dat jij die prijs gewoon hebt.
1: Nee, ik wil dat bijna... Ik ben heel blij dat het nu weer 2014 is. En dat het over het algemeen meer naar de achtergrond is. Dat vind ik echt... Dus dan gaat het des te meer weer gewoon over... Wat doen die bandjes? En ik voeg erin en af en toe begeleid ik. En af en toe doe ik iets solistisch. Maar ik voel me echt één van de... En maar zo, dat is mijn karakter ook. En dat maakt het gewoon leuker. Zo simpel.
0: Ze zijn het met je eens. Ze knikken je bemoedigend toe. Ja. Dus heel bescheiden.
2: Het is bijna zielig. Het is bijna zielig dat je die prijzen gewoon... Nee.
1: Snap je mijn punt? Ik vind muziek maken... Ja, of welke vorm van communiceren dan ook. Dat gaat altijd... Ja, er hoeft van mij niet zo'n hiërarchie in. En die zin, of je nou met de koningin of een schoonmaker aan tafel zit. Ik bedoel, beide hebben evenveel recht om serieus genomen te worden. Ja, dus ook in de muziek.
0: Heel goed. Heel goed politiek correct antwoord.
1: Ja, maar zo denk ik toevallig ook. Ja.
0: Ik ga zo vertellen wat de agenda is voor de komende periode. Waar we jou kunnen weer gaan beluisteren. Want je gaat op de bijeenkomst Jazz for Syria spelen op 30 april. En dan zou ik zeggen, neem jullie je plekken weer in om je voor te bereiden op de volgende sessie. Wat gaan jullie spelen, weet je?
1: We gaan North Brown doen, ode van Mark.
0: Ode van Mark?
1: Een ode van Mark aan Amsterdam Noord.
0: Uiteraard.
2: Ja, een beetje aan Amsterdam Noord en James Brown eigenlijk. Ja, dat was vandaar de naam.
1: En inderdaad, daarna spelen we Chinken. Maar ik zat te denken van, ik wil misschien nog wel iets zeggen ook over dat ik het heel bijzonder vind. En dat heb ik niet, dat doe ik alleen maar mee. Maar ik vind het heel goed dat er zo'n inzamelingsactie is voor muziekinstrumenten. Voor kinderen in de vluchtelingenkampen om Syrië heen. Zodat die ook... Ja, nog uitzicht hebben op iets anders dan gewoon de doffe ellende waar ze in zitten daar.
0: Dat is jouw motivatie ook om mee te doen dan?
1: Ja, ik was zo blij dat ik zag dat bevriende muzikanten dat organiseerden. Dat ik dacht, nu kan ik met iets wat ik doe iets bijdragen. Want het lijkt ver en het lijkt dat je denkt, oké, dat is een land daar en dat zijn die mensen. Maar ik denk ook heel vaak aan überhaupt mensen zoals ik. Weet je, die hebben ook een gezin en kindjes en die proberen gewoon een leven te leiden. En die zitten daar in de doffe ellende. En in die zin voelt dat dan gewoon ook heel dichtbij. En niet als dat land daar, die mensen daar, die zijn zoals jij en ik. Dus ja, dat raakt me wel enorm. Dus heel, elke aandacht die zoiets kan hebben, daar ben ik heel erg voor.
0: Nou, goed dat je meedoet en iedereen naar Jazz for Syria, zou ik zeggen. Ik ga vertellen waar het is en hoe laat en wanneer. En nu jullie nemen je plekken in de agenda. Christina Branco is aanstaande woensdag 23 april 2014 in de Oosterpoort in Groningen. En de week daarna, woensdag 30 april dus 2014, begint om 8 uur 's avonds in Corso Den Haag Jazz for Syria. Ter gelegenheid van de Internationale Jazzdag van UNESCO. Een internationaal evenement dat aandacht en steun vraagt voor Syrische vluchtelingen. Het concert wordt gepresenteerd door bassist Tony Overwater en brengt gevestigde Nederlandse artiesten als Jan Akkerman, Freek de Jonge, Dick de Graaf, Wolter Wierbos, Oene van Geel, Gerard Klein en Konrad Kosel. Samen met het Rembrandt Frerichs trio. De Ivoriaanse diva Dobet Ganoré is in Raza in Utrecht op 9 mei om 9 uur. En daaraan voorafgaand om 6 uur geeft ze ook een dansworkshop. Op zondagmiddag 18 mei om 3 uur speelt Pushpa Rajkoshti op Surbahar, bassitar en Nathanael van Zuilen op Pakawaj, een percussieinstrument. En dat doen ze in de Jonge Held aan de Legeweg 4A in Groningen. En dan is er nog zwoele dansmuziek uit Hawaii op 23 mei om 9 uur in Raza. Ook in Utrecht dus van de groep Bullpeak. En tot zover de agenda. Terug naar de mannen van de Nordenians. Dit is North Brown, een ode aan Amsterdam Noord en aan James Brown.

verder naar de Noord-Deniëse Acoustic Roots. Het feest gaat hier nog even door. De volgende maand is Haitham Safia te gast met No Blues. Haitham Safia die vorig jaar het spits afbeet. Dit was Acoustic Roots met de Noord-Deniëns.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfosen. Je hoort het nummer Voce Seria van het ensemble Concordo e Tenore van Orosei. Dit ensemble, Concordo e Tenore de Orosei, staat op de eerste plaats in het uitgestrekte panorama van de traditionele Sardijnse muziek. Muziek dus uit Sardinië. Te danken aan zowel hun intense muzikale prestaties als het karakteristieke repertoire dat in twee vocale tradities is te vinden. Namelijk in Orosei, de gewijde liederen van religieuze broederschappen, en in het eeuwenoude Canto a Tenore. Deze zangers zijn de trouwe bewakers van het muzikale erfgoed dat door hun ouders is doorgegeven. Het repertoire heeft twee specifieke vocale vormen. Voorouderlijke pastorale liederen, genaamd de Concordu of Gozos, en de liederen die de Passie van Christus vieren, een tenore. Oh.

Dat was het ensemble Concordo e Tenore van Orosei in polyfone zang uit Sardinië. In dit programma Metamorfozen bij de Concertzender. Nu de Sofia Singers uit Bulgarije. De Sofia Singers brengen liederen in de traditie van de Bulgaarse polyfonie, die zich bevindt tussen de klassieke en volksmuziek uit Oost-Europese landen. Met antieke, pre-christelijke wortels vertolkt het koor onder andere kerstliederen uit de westerse landen. Dit vrouwenkoor wordt begeleid door de Zairese zanger Rai Lema, percussionist Stojan Jankulov en op keyboard de dirigent van het koor, Ludmila Dimova. Zij is ook verantwoordelijk voor de arrangementen.

Dat waren de Sofia Singers uit Bulgarije onder leiding van Ludmila Dimova. En dan tot slot van dit uur polyfone zang uit Georgië. Het Roustavi Ensemble is een Georgisch volksmuziekensemble dat werd opgericht in 1968. Liederen in polyfone zang en rijke stemmen karakteriseren dit Roustavi koor. Het ensemble doorbreekt etnische grenzen van de regionale stijlen tijdens het uitvoeren van authentieke muziek uit alle delen van Georgië. Ze streven naar het behoud en in sommige gevallen recreëren authentieke stemvoering en vocale timbres. Het Roustavi Ensemble kent het complete scala aan harmonieën die al eerder door andere koren werd gebruikt, maar zij hebben ze vereenvoudigd. Het Roustavi Ensemble. Alle gegevens van dit uur vindt u zoals altijd op onze website concertzender.nl. Met dank aan programmasamenstelster Kobi Evans.

0: Okay, kula bumi bi ngayo kana mamalo ko.
1: Kala mamalo ko.
2: Umbi ya kain tingdi ba kana bumi ko. Kula bumi ba yung tingdi ba kana bumi ko. Lung tamang kana bumi mamalo ko. Kula weng.
3: Dit is de concertzender. Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. In 1981 vertrok de Amerikaanse muzikus Christopher Roberts naar een van de meest ontoegankelijke gebieden van Papua-Nieuw-Guinea. Hij was net afgestudeerd aan de Juilliard School of Music met 2 masters in contrabas en compositie. En had vervolgens een Fulbright-beurs gekregen voor het documenteren van de traditionele muziekcultuur van de Wobkaimin, een geïsoleerd levende Papua-stam in het Sterngebergte. Al voor zijn vertrek bedacht Roberts dat zijn onderzoek niet eenzijdig mocht bestaan uit het verzamelen van de lokale traditionele muziek. Geheel volgens het Papua-gebruik van gift en tegengift moest er ook iets van zijn kant komen. Hij besloot daarom bij al zijn bagage ook een contrabas mee te nemen, gewoon om de dorpsbewoners te verrassen met authentieke westerse muziek. Om precies te zijn met Johann Sebastian Bach. En zodoende klonken er begin jaren 80 in de paalhutten van de Wobkaimin Papua's in het onherbergzame Sterngebergte regelmatig de etherische klanken van Bach's solo-sonates voor cello. Deze aflevering van Metamorfose is geheel gewijd aan het werk van deze opmerkelijke muzikoloog, muzikant en componist. Zijn verblijf in Nieuw-Guinea inspireerde hem tot het componeren van 5 stukken voor 3 contrabassen waarin de expressiviteit van de traditionele Wobkaimin-muziek een belangrijke rol speelt. Ze werden door hem speciaal voor de concertzender uitgezocht en voor gebruik aan ons afgestaan. Hopelijk vergeeft u hem, en ook ons, de wat mindere geluidskwaliteit van deze unieke documenten. We laten u allereerst 2 van deze minimalistische trio's voor contrabas horen, afgewisseld met originele opnames van Wobkaimin-liederen zoals gemaakt door Roberts tijdens zijn veldwerk.

U luistert naar de trio's voor contrabas van de Amerikaanse componist Christopher Roberts, afgewisseld met door hem gemaakte veldopnames in Papua-Nieuw-Guinea. We begonnen deze uitzending met een voorbeeld van de verbluffende vogelgeluiden waarin de wopkamien meester zijn en die een belangrijke inspiratiebron vormden voor het eerste stuk van Roberts, getiteld Hornbill. Daarna hoorde u zijn compositie Kon Burunema en een drietal traditionele Papua-liederen. Het meest opmerkelijke van de expeditie van Roberts was misschien nog wel het instrument dat hij voor dit doel naar dit afgelegen gebied had meegesleept. Deze contrabas had hij kort voor vertrek voor $100 aangeschaft in een winkel in Los Angeles. En voor dat luttele bedrag was hij eigenaar geworden van iets unieks, namelijk de bas die Jack Lemmon bespeelde in de klassieke Billy Wilder's comedy Some Like It Hot met Tony Curtis en Marilyn Monroe. De kogelgaten die er voor de maffia-scène in deze film in waren aangebracht, vulde Roberts met stopverf. En zo kwam het dat een Amerikaanse muzikoloog hoog in de bergen van Nieuw-Guinea voor enkele zeer schaars geklede Papua's Bach's cellosonates speelde op de beroemde contrabas uit Some Like It Hot. Het moet een verbluffende confrontatie zijn geweest, waarvan jammer genoeg geen filmopnames bestaan. Maar er bestaat voor deze scène gelukkig wel een foto en die kunt u vinden op onze website www.concertzender.nl. U gaat nu luisteren naar de andere drie trio's voor contrabas van Christopher Roberts, getiteld Around the Hearth, Flying en Mesto. Ze worden wederom afgewisseld met originele opnames van wopkamien liederen en vogelimitaties.

0: video, you know.
1: Na deze laatste vogelimitatie van de Wop Kaimin, tot slot iets heel anders. Nieuw-Guinea is niet de enige inspiratiebron van Christopher Roberts. Tijdens een bezoek aan Taiwan raakt hij gefascineerd door het bijzondere geluid en de culturele betekenis van de klassieke Chinese qin. Hij mag zich na een langdurige leerperiode inmiddels nu zelf meester noemen en heeft onlangs voor dit instrument nieuwe composities geschreven in een idioom waarin vertrouwdheid met westerse moderniteit samengaat, met diepe kennis van de Chinese traditie. U hoort twee nummers van de CD, Last Cicada Singing, New Music for Solo Qin, allereerst Traveling Alone en tot slot Remote Stories. Beide uiteraard gespeeld door Christopher Roberts zelf. Voor verdere gegevens over de muziek van deze aflevering kunt u terecht op de website van de Concertzender.

We luisterden naar een programma over de Amerikaanse muzikus Christopher Roberts. Deze aflevering van Metamorfose werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan de Centrale Discotheek Rotterdam. Techniek werd verzorgd door Dirk Winkel. Mijn naam is Louis Teurig. Bedankt voor het luisteren.

Dag luisteraars, bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar Orient Express. En vandaag besteden wij aandacht aan Thaise muziek. We beginnen met de cd Man Mongkhan. De wortels van de Thaise muziek gaan terug naar de oude Thaise koninkrijken Ayutthaya en Sukhothai en is nog verder terug te voeren tot de tijden van Angkor, en dan heb ik het over Cambodja. Dit album is opgenomen in De Rode Hoed in Amsterdam.

U heeft geluisterd naar de cd Man Mon Con. We gaan verder met één nummer van de cd Chainsaw van het ensemble Sinwan Tongpong met dorpsmuziek uit het noorden van Thailand.

Deze aflevering van Orient Express werd samengesteld door Kobe Evans. De speellijst kunt u vinden in de programmagids van...

Welkom bij Acoustic Roots. In deze aflevering zo aan het einde van 2013 een terugblik op het afgelopen jaar. Een spannend jaar, omdat wij, Hans Meerman, Caroline Claire en ik

dit jaar met Acoustic Roots zijn gestart bij de Concertzender. Een wereldmuziekprogramma waarin artiesten live bij ons komen spelen in onze tot huiskamer omgetoverde burelen. En komen vertellen over hun muziek en de achtergrond daarvan. We laten de 6 artiesten horen die we vanaf juni hier mochten ontvangen. Het spits werd in juni afgebeten door Haitham Safia, een druk baasje. Hij is frontman van de band No Blues, oprichter van een bijna klassiek te noemen eigen kwartet. En hij heeft net een nieuwe cd uit, Oudouet, met 6 nieuwe solocomposities voor de oud. Maar hij speelt daarop ook samen met de Soedanese percussionist Osama Meliji. En Haitham zingt ook, hoewel hij vindt dat hij niet primair een zanger is. Luister naar Ana La Habibi.

Haitham Safia, Marianne Noordink en Osama Meliji speelden en Haitham zong ook Ana La Habibi. En hoewel hij vindt dat hij geen zanger is, klonk dat toch prima. Ook horen we nu van de cd Oudouet, Tadarop.

Hierna werd het gezelschap nog aangevuld met hoboïste Hanneke Ramselaar, die ook meespeelt in Haitham Safia's kwartet. Van de cd Promises en tot besluit van de allereerste Acoustic Roots hoorden we Having Fun. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4.

19 juli waren Fred Pieck, Bert Ridderbos en Linde Nijland te gast. Linde Nijland, die ook te horen is in onze Acoustic Roots Tune. Fred Pieck, oud Fungus, oud Amazing Stroopwafels, is een bijzondere samenwerking aangegaan met Bert en Linde. Luisteren hoe ze samen klinken in het oude vertrouwde Oude Maasweg.

Tot hun grote geluk hebben Fred Peake en Linde Nijland allebei een keer mogen optreden met de grote Britse folkheld Richard Thompson, idool ook van technicus Hans Meerman. Ze zingen van hem het nummer Down Where the Drunkards Roll.

0: En dat de stemming er goed in zat, hoort u aan het einde van de tweede aflevering van Acoustic Roots.
1: Ja, u hoort het, ze hebben ambitieuze plannen, dus hou ze in de gaten waar ze wanneer te zien en te horen zijn. Fred Pieck, het folk-icoon van Fungus, kan het niet genoeg zeggen, Fred. En de Amazing Stoofwafels en Linde Nijland en Bert Ridderbos. En op de achtergrond, u hoort op de achtergrond, al een aanloop naar het slotnummer. En dat moet u kennen, dat heeft iets te maken met die baarden.

In augustus was een vrouw te gast van wie we nog veel gaan horen. Ze heeft een Belgische vader en een Namibische moeder. En haar cd staat op uitkomen, Shishani. Ze wil niet louter leuke liedjes zingen, maar heeft ook een boodschap, zoals in Minority.

Shishani, voluit Shishani Franks. Nu nog in Namibië, maar als ze terug is, gaat ze haar eerste cd afmaken. Shishani weet dus heel goed wat ze wil. Maar zingt ook een liedje over dat het helemaal niet erg is als dat niet zo is. Dat het dus oké is dat je niet weet wat je wil en wat je gaat doen. Wees niet bang en ga het gewoon tegemoet. Het lied heet Lost.

zelf bedacht heeft, daar is Namgyal Lamo, want over haar heb ik het, veel te bescheiden voor. Zij zong a cappella O Mani Peme Hung, een zuiveringslied, en het gaat over de lotus. Die mag dan wel groeien in een modderige poel. Als die opengaat, zijn de bloemen wit en schoon. En hetzelfde gebeurt met onze geest.

Het gebied van de wereldmuziek is groot. Na de Belgisch-Namibische Shishani was in september Azië aan de beurt met als gast de Nachtegaal van Tibet. Niet dat zij die titel

Namgyal Lamo is, zoals zoveel Tibetanen, in het buitenland terechtgekomen en probeert daar de Tibetaanse taal en cultuur levend te houden. In Namgyals geval door te zingen en spelen en met haar Tibetaanse restaurant in Utrecht. Amaleo, Witte Kraanvogel, is een klassiek lied geschreven door de 16e Dalai Lama, Zhangjiang Gyatso. En in de tekst vertelt hij wanneer hij wedergeboren zal worden.

Namgyal Lamo, een Tibetaanse in Nederland. Binnenkort komt haar nieuwe cd uit, Musical Offerings, deel 2. De dames van het Paoni-trio, Iris Fikker, Juliette van Dijk en Marielle de Winter, zijn een klasse apart. Jarenlang hebben ze perfect Bulgaarse volksliedjes vertolkt en op hun nieuwe cd Melk en Honing mixen ze die typisch Bulgaarse muziek met oer-Nederlandse teksten, geïnspireerd op de liedteksten uit het standaardwerk Onder de Groene Linden van Ate Doornbos. In oktober kwamen ze langs met accordeonist Jan Wolring. Luister naar Kom Klein Nachtegaal, bewerkt door Juliette van Dijk.

een lief, klein gehouden lied. Dat het er ook ruiger en opzwepender aan toe kan gaan bij de dames van het Pauwenie Trio horen we in Oostland. Met nieuwe muziek van Kai Krijnen in Bulgaarse stijl en tekst van Iris Vikker.

In het jurkjeslied komt alles samen. De Bulgaarse sound, een nieuwe tekst en het feit dat de Paoni-vrouwen maar niet kunnen kiezen wat ze moeten dragen voor de fotoshoot, waar de foto's voor de nieuwe cd zijn gemaakt.

Het Paoni-trio. Kirsty McGee stond hoog op onze verlanglijst en na heel wat heen en weer mailen was het gelukt om haar te strikken, maar helaas. Een stoepje in Duitsland gooide roet in het eten. Kirsty brak haar rib en ging naar huis. Gelukkig wilde Mishkin, met wie zij de tour samen deed, nog wel acte de présence geven bij Acoustic Roots. En zo kon het gebeuren dat deze singer-songwriter uit Portland, Oregon, in november een fantastisch uur vulde. Mishkins nieuwste cd kwam afgelopen februari uit, maar de voorbereidingen kenden een lange aanloop, want tussendoor bouwt Mishkin nog eigenhandig een huis en houdt ze zich bezig met muziek geïnspireerd door de gedichten van Federico García Lorca, als onderdeel van een theaterproject. En daar kwam In the Eyes uitrollen.

Mishkin ontvouwde ook haar andere plannen in de uitzending. Wilt u die horen? Luister dan maar eens terug via concertzender.nl. En ze sloot af met haar nieuwe single Faithless.

En dan zijn we aanbeland in december met dit overzicht. We kijken tevreden terug op het eerste halfjaar en zijn vast van plan om volgend jaar zo door te gaan. Met in januari de vrolijke band Parnegatje. En in februari komen Linde Nijland en Bert Riddebos nog een keertje langs. En Satyakam Mokam Singh, die klassieke Indiase raga's vertolkt. En Philip en Hannah en te veel om op te noemen. Dus stem ook in 2014 elke derde vrijdag van de maand van 9 tot 10 af op Acoustic Roots. Live muziek bij ons in de huiskamer voor bij u in de huiskamer. Tot dan!

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En ik heb weer heel veel mooie nieuwe Afrikaanse muziek meegebracht. En laten we snel van start gaan.

pas content van de groep Voodoo Game uit Togo en Frankrijk. De zanger komt uit Togo, zijn naam is Pieter Solo. En hij wordt begeleid door 5 jonge Franse muzikanten. Samen vormen ze de band Voodoo Game. En ze hebben een prachtige swingende cd uitgebracht, die heet Apiafo. En daar is een mengeling van voodoo muziek uit Togo en Benin. Funk in de stijl van James Brown. Er zit ook nog wat soul in, wat jazz, wat rock. Kortom, een hele swingende cd. Nogmaals, de groep heet Voodoo Game. En van Togo gaan we snel verder naar Mali. Daar is een nieuwe groep en deze groep heet Kounbé.

de groep Koenbe. En Koenbe is een samenwerkingsverband tussen drie Malinese muzikanten en drie Franse broers. En deze broers heten van hun achternaam Livenet. Ze hebben een band geformeerd die heet Koenbe. En Koenbe betekent in het Bambara letterlijk ontmoeting. En het is ook een ontmoeting van diverse muziekstijlen. Natuurlijk Malinese muziek, maar ook hoor je lekkere groove, funk, rock. Van alles komt er voorbij bij deze band. Koenbe hebben net hun eerste cd uitgebracht en die heet heel toepasselijk Bamako Groove. Goed, we gaan Mali verlaten en we gaan door naar Senegal en daar woont Cheikh Lo.

0: Susanna van zanger Sheik Low. En Sheik Low is een beroemde zanger in West-Afrika. Hij werd ooit geboren in Upper Volta. Woonde een tijdje in Senegal, woonde in Frankrijk, was daar sessiemuzikant. En in 1995 bracht hij zijn eerste cd uit. Die werd geproduceerd door Youssou N'Dour. Deze cd heette Ne La Tias. En mede omdat Youssou N'Dour hem produceerde, werd natuurlijk iedereen ging extra naar deze cd luisteren. Het was een prachtige cd. Nadien heeft Sheik Low nog een aantal cd's uitgebracht. En dit is inmiddels zijn vijfde cd. Die heet Bal Balou. Het nummer wat je net hoorde, Susanna, werd ooit opgenomen door de legendarische Congolese zanger Sam Mangwana. Goed, dit was Sheik Low. We gaan straks nog iets meer van hem horen. Maar we gaan eerst naar de Kaapverdische eilanden, naar een nieuwe zangeres, Elida Almeida.
1: Hey.

Wat een heerlijk nummer. Hier moet je toch wel echt wel vrolijk van worden. Dit was zangeres Elida Almeida. Ze is 22 jaar, geboren op de Kaapverdische eilanden. En is op dit moment razend populair. Onder andere met dit nummer, wat je net hoorde, Le Bois Kubo. Dat betekent zoveel als, mag ik met je meegaan? Je hoort het daar ook de hele dag op de radio. Elida Almeida is een zangeres die in hele korte tijd is doorgebroken. Ze heeft een cd uitgebracht die heet Ora Doci Ora Margos. Oftewel, zoete tijden, bittere tijden. En nogmaals, als je op de Kaapverdische eilanden bent, dan hoor je de hele dag deze fantastische nieuwe zangeres. Goed, Kaapverdische eilanden gaan we verlaten. En wij gaan door naar Mali, naar Ben Sabo.

Mali Fowawe van zanger-gitarist Ben Sabo uit Bamako, Mali. Misschien nog niet zo'n hele bekende naam, maar hij is zelf al jaren actief. Was een tijd lang, werkte hij als technicus in de studio bij Salif Keita en gaat nu voor eigen succes. Hij maakt onder andere deel uit van de Karavaan van de Vrede die door Europa trekt. Een Malinees collectief dat probeert om weer de vrede te bevorderen in Mali. En Ben Sabo is een van deze muzikanten. Hij speelt dus gitaar, is zanger en bracht in 2012 de cd uit Le Guerrier du Boitoun. En de verwachting is dat hij volgend jaar, 2016, naar Europa gaat komen met zijn eigen band. Goed, Mali hebben we gehad en we gaan terug naar Togo, naar de groep Voodoo Game.

U luistert naar de Concertzender. Het concert van woensdag 5 augustus jongsleden was een van de hoogtepunten van het festival Interceltique 2014. Vanaf 10 uur 's avonds tot 2:30 in de ochtend, liep allemaal behoorlijk uit de hand met toegift en al, waren de duizenden bezoekers getuige van wervelende optredens van Anoushka Shankar en het duo Catherine Finch en Sekou Keita. In de vorige metamorfose lieten we Anoushka Shankar al uitgebreid horen. Daarom deze keer aandacht voor de klassiek geschoolde harpiste uit Wales, Catherine Finch, die met de Senegalese Kora-speler Sekou Keita inmiddels furore maakt op de Europese concertpodia. Luistert u tot slot van deze metamorfose naar enkele nummers van hun cd Kleishau Dibon. Deze nummers werden ook op het concert vertolkt en weken toen niet merkbaar af van de studioversie die u gaat horen. En toch was het optreden direct, fris en spontaan. Op 11 oktober aanstaande kunt u in het BIM-huis in Amsterdam zelf horen of dit nog steeds zo is. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u, zoals gebruikelijk, op de website van Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma Orient Express. Vandaag met traditioneel klassieke muziek uit Tunesië en Marokko. We beginnen met vier taksims en dat zijn preludes. Deze voorspelen worden uitgevoerd in de volgende modi. Layali, taksim op de naai, en dat is een fluit gemaakt van een suikerrietstengel. Een taksim op de oet, de Arabische luit, en nog een taksim op de oet. U hoort de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten.

Dat waren vier taksims, uitgevoerd door de zangeres Aisha Redouane en diverse instrumentalisten. De komende kleine 20 minuten kunt u luisteren naar de zanger Lofty Bushnak in een onderdeel van een concertoptreden dat ooit plaatsvond in Berlijn. U hoort Daur Imta al-Hawa.

De derde 25 centimeter LP, en dat alles onder regie van Moisés Bibanco, heet Inca Taqui. En dat is genoemd naar haar oorspronkelijk trio. Het wordt beschouwd als een van haar mooiste platen. Hier van Incacho en Lulamac Ta en de Andean Don Juan.

Van haar laatste, reguliere 30 centimeter Capitol LP Fuego del Ande komen de nummers Mi Palomita, My Pigeon en Virgenes del Sol, Virgins of the Sun.

Op middelbare leeftijd wordt Ima Sumac nog steeds veel gevraagd. Maar het lijkt erop dat men alleen haar kunstjes wil horen. Zij moet zich daar wel van bewust geweest zijn, want ze raakte al snel geïrriteerd. Zo presteerde ze het zelfs om onder het oog van de tv-camera's van het toneel weg te lopen, omdat ze meende in de zaal te worden uitgelachen. Het slaapliedje dat ze toen van plan was te gaan zingen, hoort u nu. Lullaby.

哎呀呀呀呀呀，我爱这么爱的爱呀，我爱呀，我爱呀呀呀，我爱。

0: In de Sovjet-Unie werkte ze met haar trio een half jaar lang haar bekende repertoire af. Op het beroemde Roemeense platenmerk Electro Record werd daarvan een LP gemaakt die natuurlijk in het decadente Westen niet te koop was. Maar het Russische publiek ging uit zijn dak als zij een Russische volksmelodie ten gehoor bracht. Zoals we nog tijd over hebben, hoort u daarna nog Ripuy, een afscheidslied van een van haar beste platen uit de begin jaren 50.
1: Signora Ima Sumuk просит заранее извинить ее, если в тексте, в русском, она допустит ошибки. Она еще недостаточно хорошо изучила русский язык.

Vandaag in Metamorfose een aandacht voor de Hongaarse cimbalist Kalman Baloch. U hoort hem zojuist als lid van de groep Fas Malom met het nummer Duda Nota. In de afgelopen 30 jaar is Baloch uitgegroeid van een groot talent tot een niet meer weg te denken muzikant binnen de Hongaarse muziek. Hij begon op 11-jarige leeftijd met het bespelen van het cimbaal om leiding van zijn oom Edemer Baloch, die in die tijd een beroemd solist op dit instrument was. Hij studeerde in 1980 af aan de Frans Liszt Academie in Boedapest en laat zich in 1983 voor het eerst horen aan een groot publiek als een van de muzikanten van de groep Meta.

Dit was de groep Meta met Seurog Asakachvelevel, gevolgd door een solo van Kalman Balog, genaamd Olaus. Deze opname stamt uit het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw en laat een traditionele Balog horen. Hij groeit uit tot een veelgevraagde gastmuzikant en komt zo terecht bij het Eucros Ensemble en het wereldwijd befaamde Musicas. U hoort beide groepen met twee traditionele stukken uit Transylvanië. Eerst Musicas met Cimbalmos van Bonsida en daarna het Eucros Ensemble met Dans van de Secular Region en Kaj.

Dit was tot slot het Eucros-ensemble met Kaj. Bij het begin van het programma hoorden we al de groep Fas Malom. En deze groep zou in Nederland de doorbraak worden voor Baloch. Hun muziek verschijnt op een Nederlands label en ze treden veel op binnen onze landsgrenzen. Ook de samenwerking van Baloch met de band Vizunto heeft tot op de dag vandaag invloed op zijn carrière. In deze band speelt Ferenc Kiss, een muzikant waar Baloch tot op de dag van vandaag regelmatig mee samenspeelt.

met Csoki Kutya. Niet alleen binnen de Hongaarse muziek is Balogh een veelgevraagde gast. Hij blijkt ook uitstekend overweg te kunnen met andere muziekstijlen. Getuige zijn bijdrage aan het Zweedse Orient Expressen en zijn samenwerking met de Keltische zangeres Margie Butler. U hoort Balogh in twee Zweedse composities, genaamd Broedmarsch efter Wilhelm Hedlund en Skräder Tjardas. En tot slot van dit drieluikje hoort u hem zachtjes op de achtergrond bij Margie Butler's Carter Mother's Lullaby.

Dit was tot slot Margie Butler met Carton Mother's Lullaby. Naast muziek uit andere culturen heeft Balog zich altijd ingelaten met verschillende muziekstromingen. Zo heeft hij verschillende gastrollen gespeeld binnen klassieke opnames, bij jazzgroepen en binnen de klezmermuziek. Een voorbeeld van zijn klassieke werkband uit 1985, dus uit het begin van zijn loopbaan. Hij speelde samen met het Budapest Festival Orkest in een stuk van Antonin Dvorak genaamd Poco Allegretto. Daarna een opname die hij maakte met de Nederlandse klezmerformatie Ot Azoy, genaamd Trekkische Jalewee Uwe Tanst.

Dat was tot slot de groep Ot Azoi, met daarin natuurlijk de man waar we het over hebben in dit uur, de Hongaarse cimbalist Kalman Balog. Ook zijn samenwerking met Ot Azoi, daarin laat Balog zien tamelijk succesvol te zijn en ook nog steeds op dit moment te zijn in Nederland. Om dit nog eens te onderstrepen, nu een nummer van zijn eerste solo-cd die op een Nederlands label verscheen. Die cd heet Roma Wander, waarop hij bijstand krijgt van de Gypsy Cimbalon Band. U hoort Hora de la Bim Bim.

Zo klonk Hora de la Bim Bim door Kalman Baloch en de Gypsy Cymbalom Band. Na deze solo-cd blijft Baloch veelvuldig spelen met andere muzikanten. U hoorde eerder al traditionele klassieke en klezmerklanken. Zo eind jaren 90 van de vorige eeuw blijkt hij ook uitstekend uit de voeten te kunnen met moderne interpretaties van tradities. Zoals bijvoorbeeld bij de groep Mitsura met Devatku, gevolgd door Ferenc Kiss met E. Budosha Atka.

Dit was Ferenc Kiss met tot slot A Budjoza Atka. Het laatste nummer is van Ferenc Kiss, een van de leden van Fiuzento, waarin Balog in de jaren 80 al mee samenspeelde. Ook in de afgelopen 10 jaar blijft Balog als gastmuzikant spelen op andermans cd's. Maar daarnaast concentreert hij zich meer dan ooit op zijn solowerk. Samen met Gypsy Cimbalom Band neemt hij binnen deze 10 jaar een 7-tal cd's op. Je hoort hem zingen in Olahos en spelen in Vicheses Sirba en Briul Louis Haksaturjan.

Dat was tot slot muziek door de Kalman Baloch en de Gypsy Cymbalon Band. Je hoorde vanavond hoe Kalman Baloch uitgroeide van een gastmuzikant tot een befaamde solomuzikant. Je hoorde hem op de voorgrond en soms subtiel op de achtergrond bij zijn bevriende muzikanten. Hij speelde tot op heden op meer dan 70 cd's mee. Wat u vanavond heeft gehoord is dan ook een kleine selectie uit zijn veelzijdige oeuvre. Ter afsluiting een recente live-opname met het nummer Bulgarian Gypso Horo 2. Deze opname is vorig jaar gemaakt tijdens een tournee door Duitsland. En daarmee besluiten we deze uitzending van Metamorfose. Een uitzending die tot stand is gekomen dankzij de hulp van René van Peer en Martijn Nijenhuis.

0: Thank you very much. Dankeschön. Bede Péter, Kovács Ferenc, Frenki Lato, György Mihály, Novák Csaba, Balogh Kálmán. The Gypsy Cimbalom Band. Köszönjük szépen.
1: En met dit Bulgarian Gypsy Horror 2 besluiten we dit programma Metamorfose, samengesteld door Eelco Schilder.

Ai, want ontzettend lekker. Happy People van Ayrton Moreira. Ik wil meer Happy People. We hebben deze set geopend met Bobera van Edson Frederico. En de tweede nummer hiervan is eigenlijk een band uit Zweden. Die heette A Bossa Elétrica, Sob a Luz do Sol. Dat is een versie, een maracatu versie van Everybody Loves the Sunshine.

Sou Drão, Elza Soares, de mooie diva de Brasília net heeft verloren. De tweede nummer van dit set is Meu Juramento van Márcio Faraco. En bij de allereerste nummer van dit set, als je van Michael Franks houdt, dan herken je dat gelijk. Dat wordt gezongen door iemand die ik ken. En de Braziliaanse versie daarvan heet Pra Falar Bem a Verdade.

Estou cansado. Falta de ar.

Wow, no tambor de crioula, van Kai Hofsen. En daarvoor hadden wij Deus me proteja, van Chico César. De man is de Recife do Nordeste, Brasília. Recife do Nordeste, a cara do Nordeste. Deus me proteja.

Ja, we hebben deze set geopend met een flashback. Clayton e Clidir, Zuid-Brazília, paixão, passie. En we hebben geëindigd met Seu Jorge, burguesinha, heerlijk, samba rock. Hey, tot de volgende keer. Was leuk dat jullie er waren. Doei!

0: Dit is de Concertzender. Hartelijk welkom bij Mariama, het programma voor de liefhebbers van Afrikaanse muziek. Zoals u van ons gewend bent, hoort u het komende uur de mooiste muziek uit het hele continent. Deze uitzending werd samengesteld door Peter de Koning. Als muziekrecensent gaan er jaarlijks heel veel cd's door zijn handen. En in deze aflevering brengt hij de artiesten samen die in 2011 het meeste indruk op hem maakten. Om te beginnen SMOD, een talentvol trio uit Mali.
1: Chicken, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, fitty, f

Overgang van de stedelijke Asmari-muziek uit de jaren 90 naar de tegenwoordige weer helemaal hippe 70s ethiopop is minder groot dan je denkt. Luister maar. Achterin volgens draaien wij Tamrat Verengi en Sensation Band, gevolgd door Tlalun Kesese en Seifu Yohannes en de nog immer in Europa rondtoerende Mahmoud Ahmed en Alemaiu Echete. Voor de volledige tracklist verwijs ik u naar onze site www.concertzender.nl.

Dit is nog steeds Mariama op de concertzender. We eindigen met hedendaagse Ethiopische muziek. Niet alleen Mahmoud Ahmed en Alemayo Eshete spelen nog steeds, maar ook saxofonist Gatchef Mekuria en vibrafoonspeler Mulatu Astak are still going strong. En ook de moderne klanken van de drumcomputergedreven dansmuziek uit Addis Ababa mag zich hier ten lande in steeds grotere populariteit verheugen. Alhoewel het af en toe wel op het randje van ranzig balanceert.

Deze uitzending werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een e-mail naar mariama@concertzender.nl.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. In dit uur volksmuziek uit Griekenland. De muziek is afkomstig van twee LP's van het Griekse label EMI Columbia. Eén LP hoort u in zijn geheel. Het zijn liederen die worden uitgevoerd door Domna Samiou, een etnomuzikologe die een groot deel van haar leven in alle delen van Griekenland opname maakte van de volksmuziek en die later ook zelf dit soort repertoire ging zingen. Tussen de A- en B-kant van deze langspeelplaat hoort u 7 instrumentale nummers. Die worden uitgevoerd op karakteristieke Griekse volksmuziekinstrumenten, zoals de flaiera, lauto, gaida, santouri, tumbeleki, dzurna, clarino en kanonaki.

Het afgelopen uur hebt u in de zwervende microfoon geluisterd naar Griekse volksmuziek. Een LP met liederen die werden uitgevoerd door Domna Samiou. En tussendoor hoorde u 7 instrumentale nummers uitgevoerd op specifiek Griekse volksinstrumenten. Volgende week vrijdag, op vrijdag 7 februari aanstaande van 9 tot 10 nog een keer een LP waarop Domna Samiou Griekse liederen zingt. Deze aflevering van de Zwervende Microfoon werd voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruijts.

Vanuit het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de concertzender met het programma Metamorfose. De legendarische Libanese zangeres Feroes, die inmiddels 75 jaar is geworden, heeft een nieuw album uitgebracht. De muziek van haar zojuist uitgebrachte album is, net als het meeste van haar werk in de laatste 30 jaar, geschreven en gearrangeerd door haar zoon Ziad Rabbani. Ter gelegenheid hiervan reizen we door de geschiedenis van hun muzikale samenwerking sinds de jaren 70 en we eindigen in het nu. Feroes, de belangrijkste zangeres van Libanon, is geboren als Nihat Haddad in 1935. Ze begon haar professionele carrière begin jaren

Ziad, de zoon van deze muzikale familie, begon al heel vroeg met muziek schrijven voor zijn beroemde moeder en voor andere artiesten. Luister naar het eerste lied, Sa'aluni El Nas, dat de 17-jarige Ziad heeft gecomponeerd voor zijn moeder in 1973. Een groot succes en tot op de dag van vandaag een geliefd lied.

luistert naar de stem van Firouz. Eind jaren 70 is de relatie tussen haar en haar man Assi en zijn broer Mansour, u weet het, dat zijn de Rabbani-brothers, verslechterd. Zij scheiden van haar man en begon soloalbums te maken met andere componisten. We gaan nu luisteren naar muziek van haar eerste soloalbum, met muziek gecomponeerd door haar zoon Ziad Rabbani. Wadoum, dat alleen betekent. En het nummer is uit 1979.

U heeft geluisterd naar het tweede soloalbum Me Rifti Fik uit 1986 van Feroes. In de jaren 80 was de burgeroorlog in Libanon in volle gang en dat is terug te horen in de stemmige muziek van Ziad. Hij experimenteerde met jazz en Latin en veel van de oudere fans vonden deze muziek niet passen bij Feroes. Het romantische geluid van haar oude repertoire kreeg een modernere tekst en muziek. Deze muziek gaf de onzekerheid weer over de toekomst en was veel stemmiger van aard. Aan de andere kant heeft het album Kifak Inta, Hoe is het met jou, uit 1991, een nieuwe jonge generatie aangetrokken. Van dit album gaan we luisteren naar de volgende vier tracks.

0: jaren.
1: U hoorde Ziad en Feroes met het album Kifak Inta uit 1991. In 1995 hebben zij een album gewijd aan Ziad's vader Assi Rabbani, die 9 jaar daarvoor overleed. Het album was een bewerking van een aantal oudere Feroes-liederen gemaakt door de Rabbani-brothers. We gaan nu eerst luisteren naar een originele track uit 1967 en daarna naar de recentere versie gemaakt door Ziad Rabbani.

U luistert naar het programma Metamorfose. Vandaag een terugblik op de samenwerking tussen de Libanese diva Fairuz en haar zoon, de componist-songwriter Ziad Rabbani. We luisteren nu naar een bijzonder mooi lied dat live is opgenomen in 2000. Sabah ve Masa, dat 's morgens en 's avonds betekent. Het is geschreven en gecomponeerd door Ziad, die ook op de piano speelt. Dit is de tekst. 'S morgens en 's avonds, het is onvergetelijk. Ik heb de liefde achtergelaten, verdriet kwam ervoor in de plaats. Waarom zou ik een ander zoeken? Er zijn veel mensen, maar niemand zoals hij. Mijn geliefde was zo lief en onbezorgd. Er is niemand zoals hij. Hij heeft me jaren verdragen. Ze waren niet gemakkelijk. Ik ben hem dankbaar. Kon ik mijn verdriet maar achterlaten en mijn geliefde terugkrijgen. 'S morgens en 's avonds. Alleen jij. Jij alleen.

Dit was een track van de Libanese zangeres Feroes. Het werd uitgebracht in 2002. Veel liefhebbers vreesden dat zij in de laatste jaren geen nieuwe albums meer zou uitbrengen. Feroes, een verouderde en teruggetrokken dame van in de 70. En de politieke situatie in Libanon is ook de laatste jaren minder stabiel. Haar zoon Ziad bracht ook minder muziek uit dan vroeger. Maar toch, dit jaar maakte die bekend dat ze bijna een nieuw album klaar hadden, maar moeite hadden met het vinden van een label. Uiteindelijk hebben ze het zelf geproduceerd en het ligt sinds oktober 2010 in de winkels. Ze hebben ook voor een live optreden gezorgd in Beirut. Het nieuwe album heeft naast het originele nieuwe materiaal een paar uitvoeringen als eerbetoon aan haar oude liederen. We eindigen met een paar tracks van dit album, toepasselijk genoemd E-VML, oftewel Ja, er is hoop.

Dit programma werd samengesteld door Hatim Suleiman. Voor meer informatie of reacties, kijk op onze website www.concertzender.nl.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: A song called Detour. There is a muddy road ahead.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Disc Cover. Vorige maand hadden we een mooi voorbeeld van een onbekend verstoft juweeltje. De keuze van nu is meer bekend, maar daarom niet minder interessant. Geen bluegrass, ook al hoorde u als introductie banjo-virtuoos Bill Keith. Nee, het gaat om het toen nog prille knaapje op mandoline Pierre Bensusan. Hij zou uitgroeien tot een van de allerbelangrijkste akoestische gitaristen. Hier zijn twee tracks van zijn debuutalbum Près de Paris, een waar meesterwerk op zich.

Dit was Pierre Bensoussan met twee kenmerkende tracks. Allereerst de fingerpicking-stijl in de open D-A-D-G-A-D-stemming. Bensoussan vond deze gitaarstemming niet zelf uit, maar leerde hem van de Britse gitaristen John Renborn en Davy Graham. Hij perfectioneerde het. Een tweede kenmerk is de slissende zang van de gitarist. Later zou hij de stem ook als instrument gebruiken. De eerste drie tracks uit het tweede album, simpelweg 2, 2 of 2 genoemd, lopen als een werkstuk in elkaar over en die laten we u nu horen.

Pierre Bensoussan heeft Algerijnse roots en was pas 19 toen hij zijn album 2 opnam. Hij vestigde zich direct als gitaargrootheid. Hij koppelt een perfecte techniek aan lyriek en emotie. Startpunt was de bluegrass en Keltische muziek, maar ook de Franse traditionele muziek. Daarnaast componeerde hij zelf in dat idioom. We horen van alle ingrediënten voorbeelden in de komende nummers.

Op Two van Pierre Bensusan zijn al de eerste multiculturele geluiden te horen. Hij vermengt stijlen en invloeden, ingegeven door de flat waar hij toen woonde. Die stond namelijk midden in Parijs in een emigrantenwijk. Op Twee nog bescheiden, maar in zijn latere werk zal dit veel meer tot uiting komen. Drie tracks uit het album.

Na een aantal albums met traditionele, met name Keltische muziekelementen, evolueerde Bensusan richting jazz en new acoustic guitar style. Veel improvisatie derhalve en niet altijd de melodie als uitgangspunt. Daarbij experimenteerde hij op een overigens aanvaardbare manier met geluidseffecten en bewerkingen. De stem kreeg, vergelijkbaar met Al Jarreau, meer de functie van een instrument dan zang. Uit zijn latere periode horen we zo'n voorbeeld van een live-opname.

Als afsluiter van deze disccover laten we een van Pierre Bensoussans meest bekende nummers horen. Het lied, Dame Lombarde, verscheen al op zijn debuutalbum en dat is hij al die jaren blijven spelen. Hij leerde dit van de Franse folkgroep Malicorne, maar het wordt nu vereenzelvigd met de gitarist. Deze opname komt van zijn laatste live CD Encore. This cover werd samengesteld door Marius Roeting.

concertzender. Welkom bij Discover. Een aantal afleveringen geleden belichten we een van de beste albums met Ierse muziek ooit, het duoalbum van Andy Irvine en Paul Brady. In deze uitzending hoort u zeker geen meesterwerk, nog een opzienbarend album, maar de historische waarde van de schijf is groot. Paddy on the Road, de allereerste uitgave van de Ierse icoon Christy Moore.

0: Ja, u zult al gemerkt hebben dat de geluidskwaliteit en productionele kant van deze plaat te wensen overlaat. Moore nam het album eind jaren 60 op tijdens zijn verblijf in Engeland, waar hij langs de pubs en folkclubs trok. Hij ontmoette er de eerste schrijver en songwriter Dominic Behan. Die regelde een studio bij Sound Techniques in Londen en zorgde voor een backingband, het jazzcombo van Steve Benbow. De heren hadden niet veel kaas gegeten van het arrangeren van folksongs. De arrangementen zijn populair, geheel mainstream voor middle-of-the-road songs in de jaren 60. Moore zegt hierover: we repeteerden 6 uur op donderdag en namen vrijdags in 6 uur op. Ik had de muzikanten nooit eerder ontmoet en we hadden verder geen binding, maar ik kon ze volgen met de drank.
1: Dublin City in 1914, the boss was rich and the

0: Naast enkele traditionals die later in het werk van Moore terugkeren, zoals Cunla, The Curragh of Kildare, zijn er eigentijdse nummers met een groot aandeel van Behan. Muzikaal laat Moore zich zelden uit over het album, maar dit heeft hij wel gezegd. Een album was nodig om je aandacht te vestigen bij boekers en het opende deuren naar radiostations.
1: Come all ye true-born Irishmen and listen to my song. I am a bold buck navvy and I don't know right from wrong. Of late I've been transported from Ireland's lovely shore. The case is sad.

De razende bol was altijd Lennarts lievelingsproject, volgens Astrid. We sluiten af met de nog altijd actieve Nijg. Uit het programma Nijgse Vrouwen, waarin ze samen met drie collega's een eigenzinnige ode aan de teksten en muziek van Lennart Nijg brengt. U kent dit lied vast wel in een meer populaire uitvoering. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

wat zo'n brief toch ver moet reizen, ergens uit zo'n tropisch land. Met de stoomboot mee naar Texel, met de kar naar Eierland.

de zee, zo groot en machtig, is het grootste schip zelfs klein. En ik wou maar dat mijn jongen veilig weer bij mij kon zijn.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: In 2001 richtten vier jonge studenten in Boston een formatie op waarmee de pers en de muziekliefhebber aanvankelijk geen raad wisten. Want hoe moest je de muziek van dit kwartet nu categoriseren? Het had iets van country, was gerelateerd aan de bluegrass, maar kende ook elementen uit de folk en zelfs klassieke muziek, blues en popmuziek. Een nieuw hokje werd gecreëerd. En met groepen als Joy Kills Sorrow en Nickel Creek werd Crooked Still de vertegenwoordiger van de Old Grass of New Grass. Welkom bij deze aflevering van Discover rond het album Live van Crooked Still.

Dat waren achtereenvolgens Orphan Girl, When First Unto This Country, Little Sadie, Wading Deep Waters en Lulu Gal van Crooked Still. Met het debuutalbum Hop High uit 2004 steelt Crooked Still direct harten door het zwoele stemgeluid van zangeres Evie O'Donovan en de kletterende banjo van Gregory List en de zeldzame combinatie van contrabas en cello. 2 jaar later bevestigen ze met Shaken by a Low Sound hun reputatie. En dan volgt de eerste bezettingswisseling. Cellist Rushad Eggleston verlaat de groep en wordt opgevolgd door Tristan Claridge. En met fiddler Brittany Haas wordt het viertal een vijftal.

Dat waren van Crooked Still de nummers Can't You Hear Me Calling en Look On and Cry. In de nieuwe samenstelling neemt de groep het album Still Crooked op in 2008. Een jaar later verschijnt dan het eerste live album met opname gemaakt in december van dat jaar. Van de 14 tracks zijn er slechts 3 hedendaagse composities van Robert Johnson, Bill Monroe en de openingstrack van Gillian Welch. De andere 11 zijn bewerkte traditionals, waaronder enkele Anglo-Amerikaanse folksongs. Het is een doorsnee van het werk van de eerste 3 albums.

Rond 1978 is het gedaan met Tale Toddle. Het jaar daarvoor brengt Jan Duindam een eerste soloalbum uit. Thoughts bevat in tegenstelling tot het Tale Toddle werk louter eigen composities van Jan. Hij brengt nog diverse albums uit onder eigen naam of als lid van een formatie. Zo verschijnt in 1984 een New Age beïnvloed album Interweave, waarop ook Stefan bijdrage levert. De andere Duindam, broers en zus blijven muziek maken, maar op een bescheiden schaal. U hoort nu een aantal tracks uit Thoughts.

We sluiten af met twee korte instrumentalen van de LP Thoughts door Jan Duindam, die inmiddels multitracking laat horen toch een begenadigd snarenplukker te zijn. Dit was Disc Cover bij de Concertzender, samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder met Concertzender Live. En dat betekent dus eigen opname van de Concertzender. Het worden opnamen die zijn gemaakt tijdens het Houtfestival Haarlem op 17 juni 2012. En we gaan als eerste luisteren naar de Belgische flamenco-gitarist Mirdin. Mirdin de Kouter, dat is zijn volledige naam. Het is een introverte gitarist die opgroeide in een familie van artiesten en muzikanten. Zijn vader was zowel schilder als muzikant en zijn moeder is opgeleid met het klassieke pianospel van haar moeder, die 's ochtends de familie wakker speelde met Haydn, Beethoven, Schubert of Bach. Maar gelukkig was zijn vader ook begaan met andere muziek, zoals flamenco, jazz, zigeunermuziek. Hij leerde Mirdin de kneepjes van jazz en gypsy swingstijl op de klarinet, zodat hij mee kon spelen in het familieorkest. Maar al snel leerde Mirdin de basis van flamenco-gitaarspel en vertrok naar Andalusië om te studeren bij Manolo Sanlúcar en Gerard Núñez. Hij ontwikkelde al snel zijn eigen stijl en dat zette hem aan tot componeren. Zijn muziek is geworteld in de pure flamenco-traditie, maar ook verwerkt hij daarin elementen van jazz en klassieke muziek. En hij heeft inmiddels zijn 5e cd uitgebracht, Rosa de Papel. Luistert u naar 4 nummers van hem, om te beginnen naar Kundalini.

Thank you.

U luistert naar Concert in the Live en u luistert naar een opname van de Belgische flamenco-gitarist Mirdin tijdens het Houtfestival Haarlem 2011. En aan de achtergrondgeluiden te horen was het dus ook een buitenopname. Mirdin demonstreert hier zijn vaardigheden als componist en gitarist en bewijst dat grote flamenco-virtuozen niet noodzakelijk uit Spanje hoeven te komen. We laten nog een aantal tracks horen van deze opname. Te beginnen met Ama, gevolgd door Novar en Osho.